0: Het is nu 2:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt de verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de staat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een swalbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis hun vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Wien, bier en frisdrank, wel 17 soorten. Mokka, kwark of toch slagroomtoorn. Wat zalt, bieden borrel, een hartelijke beet. Maar elke naai vindt lekker al dat gevreed.

in hoes. Verheug me alweer op het volgende jaar. Dan zet ik net als nou om 7 uur stal nog loor. Dan koop ik weer frisdrank in 17 soorten. En

0: Het is nu 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

Goedemorgen allemaal en welkom weer bij een nieuw uurtje van Samuel Kroes bij Groningen 1. De presentatie is deze morgen in handen van Ronnie van der Wal. Achter de knoppen zit Jeroen Posma en de overdenking deze morgen wordt gedaan door Mark Hamminga. Ik hoop dat de liederen in de overdenking bij u bemoedigd zullen worden. We beginnen deze morgen ook met het lied Dit is de dag die de Heer ons geeft. Ik wens u een gezegend uur.

Ik heb ook voor deze morgen nog een agendapunt voor u. Het komt van de hervormde gemeente Westlee-Hallegelee. Daar vinden 4 avonden plaats van zomerzangavonden. Er zijn al 2 geweest. Ik heb nog 2 datums voor u. Dat is 15 juli vanaf 7 uur in de hervormde kerk in Hallegelee, het Witte Kerkje. En op woensdag 22 juli is Johannes Deeravond, ook in het Witte Kerkje. De avonden beginnen om 7 uur. Aansluitend aan de dienst zal er een kopje koffie of thee voor u klaarstaan. U bent van harte welkom. Het volgende lied kunt u naar luisteren is van René Elisa Kruisman, Als het leven soms pijn doet. En aansluitend zal Mark de overdenking doen.

Beste luisteraar, we lezen met elkaar de Bijbel uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 26 en daarvan de versen 69 tot en met 75. Petrus zat buiten in de hof en er kwam een slavin naar hem toe die zeide: ook gij werd bij Jezus de Galileër. Maar hij loochende het ten aanhoren van allen en hij zeide: ik weet niet wat gij zegt. En toen hij naar het portaal ging, zag een ander hem en hij zeide tot hem die daar waren: die man was bij Jezus de Nazareër. En wederom loochende hij met een eed: ik ken dit mens niet. En even later kwamen zij die daar stonden naar Petrus toe en zeiden: waarlijk, ook gij behoort tot hen, want uw uitspraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: ik ken de mens niet. En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus gesproken had: eer de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. 15 jaar geleden gingen we voor het eerst naar Oost-Duitsland, het voormalige DDR-vakantie. En we waren echt in een vakantiehuisje in de buurt van Saalfeld. In het Saalfeld zelf gingen we een bezoek brengen aan de beroemde veengrotten. Dat zijn een soort druipsteengrotten. En toen ik de kaartjes kocht en naar mijn mening dit in perfect Duits deed, lachte de cashière en gaf mij een omschrijving van de grotten in het Nederlands. Ze konden de spraak precies horen waar ik vandaan kwam, en dat was beslist niet Duitslands. Aan mijn spraak was ik herkenbaar. We hebben gelezen over Petrus die na de gevangenneming van Jezus hem volgde vanaf een afstand en gadesloeg wat er met de Heer Jezus gebeurde. Maar hij is niet alleen. Er zijn ook bedienden en soldaten, en één van hen herkent Petrus aan zijn spraak dat hij uit Galilea afkomstig is, net als Jezus, en volgens hen behoorde hij ook bij Jezus. Maar dan wordt het Petrus te benauwd en is hij bang dat hij ook wel eens gevangen genomen zou kunnen worden of moeten getuigen tegen Jezus bij het verhoor. Petrus verloochent Jezus. Niet één keer, maar 3 keer. En dan kraait de haan en herinnert Petrus zich het woord wat Jezus gesproken heeft tot hem. In een andere beschrijving van het evangelie staat dat Jezus omzag en Petrus aankeek. En we moeten er toen wel niet door Petrus heen gegaan zijn. Altijd zo duidelijk en herkenbaar aanwezig onder de discipelen. Altijd haantje de voorste. En nu het erop aankomt, kent hij Jezus opeens niet meer, kraait de haan en verdwijnt hij in de nacht, in de duisternis, in de onherkenbaarheid. En wij, zijn wij ook onherkenbaar in deze wereld, of zijn we juist herkenbaar? Kunnen mensen aan ons zien, aan onze manier van spreken en horen, dat we bij Jezus horen? Kunnen de mensen aan ons doen en laten zien dat we niet aan de wereld gelijkvormig zijn, maar dat we anders zijn? Vaak zijn we als christenen zo onherkenbaar. Soms lijkt het wel of we helemaal niet bij Jezus toe horen, maar dat we van de wereld zijn en dat andere mensen. En schamen we ons wellicht voor Jezus om na te volgen, althans zichtbaar voor de wereld. We gaan straks luisteren naar het lied "Maak ons tot een stralend licht voor de volken". En beseffen we wat we daarbij vragen aan de Heere? Ik hoef u niet te vragen of de zon schijnt of niet. Dat is iedere dag maar al te goed te zien en te merken. Als wij een stralend licht zijn voor de volken, dan kan dus de hele wereld aan ons zien dat we Jezus toebehoren en hem met heel ons hart, ziel en kracht willen dienen. En waarom zouden we ons schamen voor Jezus? Hem is immers alle macht gegeven, zowel hier op aarde als in de hemel. Ieder schepsel is aan hem onderworpen. En eens zal iedere knie zich buigen voor koning Jezus en zal heel de wereld belijden dat er maar één Heer is. Er zullen straks geen andere goden meer gediend worden. Of deze nu Allah of Boeddha of Brahma heten of welke god ook, de grote toekomst van Gods koninkrijk is komende en zal heel de wereld verlichten met zijn vrede en zijn gerechtigheid. En wij mogen nu alvast
iets van dat licht laten schijnen in deze donkere wereld. U allen een goede en ook een gezegende zondag toegewenst. En we gaan nu luisteren naar het lied Maak ons tot een stralend licht voor de volken.

Dit was alweer een uurtje Smelkroes van Groningen 1. Ik wil Jeroen en Mark bedanken voor hun medewerking aan deze uitzending. Deze uitzending zal aankomende donderdag herhaald worden van 6 tot 7. Ik sluit deze morgen ook af met het lied Zegen ons met liefde. En dit is van de groep Lef. Ik wens u een gezegende week.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Ann Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.

Luther King, 920 was dat. Heel mijn hart zingt. En dat was het eerste lied van deze aflevering van Dabar. Het gospelprogramma op Groningen 1. De zender voor de gemeente Westerwolde, Oddambt en Pekela. En natuurlijk verder buiten. Mooie en nieuwe gospelmuziek met een blijde boodschap. Samengesteld en gepresenteerd door Geert Smit. En we volgen dit programmaatje met de opwekking 960. Het is zo goed.

Yuxire, Barrientos en Elevation Worship samen waren dat met Same God. En we gaan nog een andere god prijzen in elk geval. Dat doen Phil Wickham en Pat Barrett. Die mogen meedoen. Praise the Lord forever.

Jan Jongsen en Brooke Liggetwood waren dat met Thank You Lord. Aubrey Archie Beck en Battle Music. Ook een prachtig mooi nummer. Dat heet He Has Done Great Things.

Tiffany Hudson. Hou dat lang vol, hè, deze. Dan kan we echt even lange nummers draaien. 7 minuten 22 seconden. Hallelujah, here below. Het volgende nummer is van Gateway Worship. En het gaat over dat het bedekt is door het bloed. Covered by the blood.

We hoorden Matt Redman met The God We Love. En dat was het ene laatste liedje van deze aflevering, Dan Waar. En niet op Radio Westerwolde zoals we gewoon waren, maar het is nu Groningen 1. En u kunt ook op de website kijken en al het nieuwste wordt ook erop verweld. Dus Groningen1.nl. En we gaan eruit met een prachtig opwekkingsnummer. Jezus, wees de naam. Graag tot de volgende keer.

0: Het is nu 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er volgens nog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

Jeans Talk. Nou, ik heb hem niet aan vandaag, hoor, de Blue Jeans. Nee, ik heb de Kurt Boxen aan. Luisteraars, goedemorgen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg, waarin wij iedere zondagochtend tussen 10 en 12 een muzikale rondreis maken. Ja, die maken wij door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. En dan probeer ik de komende 2 uur een beetje de muziek te draaien die je niet zo vaak op de radio hoort. Ik denk dat dat met Baby Muxer Blue Jeans Talk toch wel aardig gelukt is. Het is 12 juli vandaag. Op deze dag in 1983 overleed de Britse toetsenist en zanger Chris Wood, medeoprichter van de groep Traffic. Ja, en Traffic, je zou ze kunnen kennen misschien van deze. Feeling Alright.

Mary Wells. Uit de jaren 60 dit in My Guy. Nou ja, ze heeft niet lang van haar succes mogen genieten. Deze zangeres Mary Wells. Want ze overleed al jong. 49 jaar was ze toen ze overleed. Maar laten we maar zeggen, gelukkig hebben we de liedjes nog. En kunnen we ze gewoon blijven draaien. Traffic draaiden we daarvoor in Feeling Alright. Ook uit de jaren 60 trouwens. Nou, ga je nog iets anders draaien dan alleen maar liedjes uit de jaren 60? Ja, natuurlijk! Ik ga nu muziek draaien uit het jaar 1986. Maar ja, weet je nog wat er allemaal gebeurde in de wereld? Het is lang geleden, dus ik neem je even mee in een kleine terugblik. Het was het jaar van de verkiezingen. We gingen naar de stembus om een nieuwe regering te kiezen. Het CDA werd toen de grootste partij. Het was ook het jaar 1986 dat zanger Ede Staal overleed. En weerman Erwin Krol presenteerde dat jaar zijn eerste weerbericht bij de NOS. Hij zou bijna 26 jaar met succes het weer blijven presenteren en uitgroeien tot de populairste weerman van Nederland. En over populair gesproken. Het populairste liedje uit 1986 ga ik nu draaien. Nou, misschien dat het voor jou niet het populairste is, maar voor mij wel. Jackie Graham, dit is Set Me Free.

0: Lefty Frizzle, zo heet hij. En I Can Get Over You To Save My Life. Kwam uit de jaren 70. En daarvoor Jackie Graham en Set Me Free.
1: De Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.

0: down the drain.
1: De gouden middenweg.
0: En daar luister je naar Na de Gouden Middenweg. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent vandaag. We draaien de liedjes van toen tot 12. En mocht je nou liefhebber zijn van liedjes uit de jaren 70... Nou, dan zit je goed in dit radioprogramma, hoor. Ik heb Anita Meijer straks voor je. Maar eerst deze van Steve Forbert. Dit is Romeo's Tune.

Luisteraars, we gaan niet bij die radio weglopen, weet je. Want Sjaak gaat alle plaatjes voor elkaar vastdraaien. Zeker weten.

Anita Meijer. Ze is ook alweer 71 jaar, Anita Meijer. Ja, je zou het niet zeggen hoor, als je dat ziet. Ja, nummer 1 is dat ze met dit liedje

0: liedjes van lang geleden. En je zingt ze lekker mee. Zoals deze van The Sweet and Fox on the Run.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1981. En ja, we nemen even een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1981. Ik denk dat je de liedjes nog wel kent, hoor. In deze lijst stonden onder andere Grace Jones met I've Seen That Face Before. Keith Marshall met Only Crying. Shaken Stevens, Hey Zong, You Drive Me Crazy. Maywood had een hit met Rio. En Champagne stond op een met How About Us. Nummer 2. En wij draaien nummer 2 uit de top 40 van deze week. Maar dan die van 1981. Och, lekker meezingen. Kim Wilde, dit is Checkered Love.

Crystal Gale. And don't it make my brown eyes blue. En naadloos, daarachteraan, Herman Brood. Dit is I Love You Like I Love Myself.

Alhoewel, met deze temperaturen. Het mag ook wel een ijskoffie zijn, hoor. Nou ja, en als je dan een lekkere kopje koffie neemt, of misschien dan een ijskoffie, ja, dan hoort er natuurlijk ook nog even wat lekkers erbij, hè? Niet alleen een gevulde koek of een roze koek, ook zo lekker. Nee, er hoort natuurlijk ook iets anders bij. Een heerlijk lekker stukje muziek om extra te genieten van je koffie. Zoals deze, Rose Royce. It is best love. En geniet van je koffie, hè?

hoor je niet zo vaak dit liedje op de radio. Hè? En dat is dan precies wat ik doe in dit radioprogramma. Om de liedjes te laten horen die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Zoals deze Rose Royce en A Best Love. Moeten we nog eens een Grunners liedje draaien? Ja, zie je, dat dacht ik wel. Nou, gaan we dat doen toch? Erwin de Vries. En hij zingt over Zummer.

0: Het is nu 11 uur.
1: Mensen, Jan komt naar het nieuws terug. Blijf zitten.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

The Monkees. Uit de jaren 60 en ze zongen over Valerie. En we begonnen even na de klok van 11 uur met Inner Circle and the Games People Play.

Zo is het al, je kan maar beter vrolijk zijn. Nou, en aan de muziek kan het niet liggen vandaag. Want de vrolijke noot op de radio komt nu van de Walker Brothers. And you don't have to tell me.

Happy Days. Nou ja, misschien ken je dit liedje nog wel als tv-tune van die serie Happy Days met Fonzie en Richie. Ja, misschien weet je het nog wel. Maar ja, daardoor zou je eigenlijk misschien bijna vergeten dat dit liedje ook nog gewoon een gewoon liedje is. Als gewoon liedje uitgebracht van het duo Pratt en McLean uit de jaren 70. Happy Days.

mooiste muzikale herinneringen weer terug op de radio. Ja, dan hoor je al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keertje weer. Zoals deze, Circus Custus. En ze zingen over Louisa.

0: Willie Nelson. 93 jaar is hij. Kerst iets voorstellen. Forgiving You Was Easy draaiden we. En daarvoor Circus Custus en Louisa. Goedemorgen, Groningen 1 op je radio. En ik gooi Gronnigse muziek draaien.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Benny Drent, kerst dan nog wel? Liedzanger van de Pompers. En hij zingt over Luiver en Kolen.

0: Kleeman. Ja, je zou hem kunnen kennen van Lois Lane. Maar dit maakte zij solo en het heette Sleeping Pill. Hé, er is er nog een jarig verdorgen.
1: Congratulations.
0: Jawel, congratulations. Oftewel, nou ja, gewoon gefeliciteerd in dit geval. Want de hartelijke felicitaties die gaan vandaag naar Stef Bos. Hij is 65 jaar geworden vandaag, Stef Bos. Ik ga deze van hem draaien. Ah, je kent hem waarschijnlijk wel. Papa, Stef Bos.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Taylor Swift. Ja, ik weet niet of iemand het al tegen je gezegd heeft vandaag. En anders doe ik het. You're gorgeous.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu, met de muziek uit het jaar
0: 1974. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1974. Maar het zijn eigenlijk stuk voor stuk klassiekers, hoor. In deze lijst stonden onder andere ABBA met Waterloo, Stevie Wonder met Don't You Worry About A Thing, The Wings hadden een hit met Band On The Run, Hot Chocolate stond erin met Emma, en de Rubettes, zij stonden er mee met Sugar Baby Love. Nummer 26. En wij draaien de nummer 26. Dit is Tony Sherman en Tonight. Nummer 26.

Mo en Douwe Bob, en kun je nog even blijven? Jazeker, want ik heb nog 18 minuten zuivere speeltijd in dit radioprogramma. Dus ja, ik blijf nog wel even hoor. Ah, ik heb al een tijdje niks meer gedraaid van Level 42. Dus ik dacht van, weet je wat? Het mag wel eens een keertje weer dat ik dan Level 42 op de radio ga draaien. Ja, dit liedje hoor je niet zo vaak. Dus ik dacht van, ik ga deze draaien vandaag. Uit 1987 is dit Children's Say.

Gabriella Chilmi, 18 jaar oud alweer dit liedje, Sweet About Me. En The Kings draaiden we daarvoor en Sunny Afternoon. En dit binnen rappers van Waraams en over Dick Down in Toenen.

met de rappers van Waraans zijn wij alweer bijna aan het einde gekomen van het radioprogramma voor vandaag. Ik zeg dank voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie zondag van. En ik ga even laten met Tina Turner en We Don't Need Another Hero. Dag hoor!

0: Het is nu 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Muziekarchief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie Tony Smallebroek.
1: Die zegt natuurlijk weer hallo tegen alle muziekvrienden die luisteren op dit moment naar Muziekarchief. We zijn er weer hoor. We hebben een uurtje lekker en gauw uitgezocht. We zijn deze keer teruggelopen naar 1976. En we nemen ook de bakjes van 77 en 78 even mee. Hebben we ook een aantal leuke plaatjes in gevonden. Dus die gaan we draaien. We beginnen straks met de Golden Earring. Maar we hebben ook de band Heart. We hebben Randy Newman. We hebben Elvis Costello. En Paul McCartney komt ook nog voorbij. En waarschijnlijk zelfs Ian Jury nog. Nou, ik zou zeggen, blijf lekker bij ons. Want we hebben een aantal dingen wel en een aantal dingen niet. Wat we niet hebben is natuurlijk de muzikale tv-tips in het midden van het programma. We hebben het deze week helaas niet aangeleverd. Nou ja, dan moeten we het er zonder doen. Dat betekent wel dat we meer muziek hebben. En wat we wel hebben is de geschiedenis van de larfschijf en natuurlijk een cover. En daarin het nummer Since You've Been Gone. Dus ik zei al, blijf lekker bij ons. Blijf meegenieten van die heerlijke gauwouwe. We beginnen vandaag met Nederlands oudste rockband The Golden Earring. Was actief vanaf 1962 en moest helaas in 2021 stoppen. Toen bleek dat gitarist George Koormans de ziekte ALS had. Hij overleed in juli 2025. En als afsluiting en herdenking was er nog dat concert onlangs. One Last Night Out With The Bang, baby. En dat werd allemaal gehouden in Rotterdam, ahoy. In totaal hadden The Golden Earring 48 top 40 hits op hun naam staan. Waaronder 5 nummer 1 hits en 22 top 10 noteringen. Eén daarvan is Bombay. Dat komt van het album Contraband uit 76. Het bereikte de 7e plaats in de top 40. En naast die bekende bezetting op dat moment, Barry Hay, Rinus Gerritsen, Cesar Zuiderwijk en George Koymans, was ook ex-QB de Blizzard-gitarist Ilko Gelling op dat moment een Golden Earring. Als achtergrondzangeres bij Bombay horen we nog Patricia Pai. En in de percussie horen we de grootheid Neppy Noya.

één van die geweldige nummers die ze gemaakt hebben. The Golden Earring en Bombay. Sinds 2015 is Jeff Lynne weer volop bezig met zijn band ELO. En er kwam zelfs nog weer een nieuw album uit, From Now Out On Nowhere, en wat verzameldingen en live dingen. De originele ELO, natuurlijk The Electric Light Orchestra, ontstond al in 1970. Hun eerste single verschijnt in 1972. In het totaal hadden ze 16 hits in ons land, met toppers als Rock and Roll is King, All Over the World, Xanadu, Don't Bring Me Down, A Shine a Little Love, Mr. Blue Sky, Turn to Stone and The Living Thing. Dat is een mooi lijstje als je dat zo achter elkaar opleest. In oktober 1975 neemt de Electric Light Orchestra in de Musicland Studio in München het album Face the Music op. En een van de tracks is de latere single hit Evil Woman. Jeff Lynne schreef het nummer binnen enkele minuten tijdens de studioopnames, en oorspronkelijk was het alleen maar bedoeld als opvolger om het album een beetje langer te maken. Ze hadden eigenlijk gewoon te weinig muziek opgenomen. En toch werd het uiteindelijk hun eerste wereldhit, met notering in Engeland, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Amerika en natuurlijk hier in Nederland. Evil Woman.

The Electric Light Orchestra en Evil Woman brengt ons bij de cover. Since You've Been Gone is daar de titel van. Het werd in 1976 geschreven en als eerste op de plaat gezet door Russ Ballard. En deze Engelsman zat ooit op dezelfde lagere school als Cliff Richard. Hij speelde zelf in de band The Roulettes. Zat een tijdje in de groep Unit 4 Plus 2 en in de band Argent, van Rod Argent natuurlijk. En daarvoor schreef hij de grote hit God Gave Rock'n'Roll to You. Verder schreef hij nummers voor onder andere The Three Dog Night, Hot Chocolate en Rainbow. En die laatste groep werd in 1974 opgericht toen Ritchie Blackmore uit Deep Purple stapte. En die groep veranderde de regelmatig van samenstelling, die Rainbow. In 1979, toen Rainbow hun versie van Since You've Been Gone opnam, was Graham Bonnet zanger, Cozy Powell de drummer en Roger Glover, ook ex-Deep Purple natuurlijk, de bassist. Wij gaan twee keer luisteren naar Since You've Been Gone. Eerst de bekende uitvoering van Rainbow en daarna het origineel van de componist zelf, Russ Ballard.

0: Twee keer hetzelfde nummer. Since You've Been Gone is de coverversie van A Rainbow. En daarna het origineel van A Rush Ballad. Tot zover de cover voor vandaag.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: Jawel, en dat doe je nog het hele uurtje. We gaan verder met vier heren. Roger Fisher, Howard Lees, Michael DeRozier, Stephen Fossum. En twee dames, de zussen Anne en Nancy Wilson. En samen vormen zij de Amerikaanse band Heart. De groep werd in 1973 opgericht in Seattle. Maar om onder de Amerikaanse dienstplicht uit te komen van gitarist Roger Fisher's broer Mike, verhuisde de hele groep naar het Canadese Vancouver. En die broer, zeg maar, die had op dat moment een relatie met Anne Wilson. Vandaar dat ze met de hele band die kant op gingen. Daarom werden ze ook in het begin van hun carrière wel gezien als Canadese band. Maar dat waren ze dus eigenlijk helemaal niet. Na een aantal personeelswisselingen namen ze ook in Canada hun debuutalbum op, Dreamboat Annie. Het zou 100 weken in de Amerikaanse albumlijsten staan. Hun eerste hitsingle in Amerika is Crazy For You, gevolgd door Magic Man. In ons land ging het net andersom. Hier was Magic Man de eerste hit voor Heart. En ook de plaat waar we nu naar gaan luisteren. Hier is Heart.

Geweldig, die muziek van Heart and a Magic Man. 3 september 2017, zo lang is het alweer geleden dat op 67-jarige leeftijd Walter Brecker overleed. Hij was een van de oprichters van de band Steely Dan. En hij gold ook als architect van het geluid van Steely Dan. Een mix van jazz, akkoorden, Latin ritmes, bluesgitaren en dat allemaal verpakt in originele rocknummers. Hij vormde Steely Dan natuurlijk samen met Donald Fagen. Ze debuteerden in 1972 met het album Can't Buy a Thrill, met daarop de hit Do It Again. En na LP's als Pretzel Logic, Katie Light en Royal Scam verscheen in september 1970 het album Aja. Het zou later met een Grammy onderscheiden worden en als singles werden uitgebracht de tracks Pack, Josie en Deacon Blue. Alle drie werden alleen een hit in Amerika. In ons land was Steely Dan namelijk vooral een albumgroep. Dat Aja werd namelijk ook album van de week genomineerd en kwam tot de 15e plaats in de albumhitlijsten. En wij kozen voor een van die single hits uit Amerika, nummer Pack. In de achtergrond daarvan koor horen we dan Doobie Brothers lid Michael McDonald. Hier is Steely Dan.

1943 in New Orleans. Hij studeerde muziek en compositie aan het conservatorium daar. En zelf had hij in het begin van zijn carrière weinig succes. Maar zijn composities werden wel opgenomen door een aantal bekende mensen. Cilla Black, Judy Collins, Manfred Mann, Jackie DeShannon, The Walker Brothers, Harry Nilsson, Three Dog Night en Alan Price. En met Short People had hij dan eindelijk in 1977 zijn eerste solo-hit. Gevolgd door A Rider in the Rain. En beide zijn afkomstig van het album Little Criminals, waarop hij begeleid werd door enkele leden van The Eagles. Reden genoeg om te gaan luisteren naar Mr. Randy Newman.

Een van de eerste successen van Randy Newman, Rider in the Rain. Met If You Leave Me Now heeft de band Chicago in de herfst van 1976 een grote internationale hit. Als opvolger daarvan wordt Baby What a Big Surprise gereleased. En dit is afkomstig van hun album Chicago 9. Nee, wat zeg ik? Chicago 11. Ik moet even de Romeinse cijfertjes goed hebben, want dat deed Chicago. Ze gaven elke plaat gewoon een nummer en deden dat met de Romeinse cijfers. Dat album verscheen trouwens tegelijk met die single. Hun legendarische manager James William Curcio is dan net bij Chicago gestopt om meer tijd vrij te maken voor zijn andere projecten. Baby What a Big Surprise is een compositie van zanger en bassist Peter Cetera. En we horen Carl Wilson van The Beach Boys en broer Tim Cetera

en het achtergrondkoortje. Saxofonist Walter Parazaida bespeelt hierin de fluit. Zou je herhalen natuurlijk, hè? Hij is saxofonist, maar dan speelt hij de fluit bij deze opname. En Luke Hayne speelt zogenaamde piccolo-trompet. Dat gaan we allemaal horen in dit nummer. Baby, what a big surprise.

Uit 1977, de Chicago Baby What a Big Surprise. Tussen 1971 en 1975 treedt ene Declan McManus, alias, we kennen hem tegenwoordig als Elvis Costello, op als D.P. Costello in diverse folkclubs in Liverpool. In 1976 zingt hij in de country rock groep Flip City. En ondertussen maakt hij allerlei demo's en stuurt die op naar diverse platenmaatschappijen. Om te proberen natuurlijk een eigen contractje te krijgen. En Jack Rivera van het pas opgerichte Stiff Records ziet en hoort vooral het talent van Costello en biedt hem dan ook een contract aan. Hij geeft hem ook de artiestennaam Elvis Costello. En de debuutalbum die uitkomt bij Stiff Records is My Aim Is True. En na een tournee met de andere Engelse Stiff bandleden wordt de single Watching the Detectives van Elvis Costello uitgebracht. In ons land blijkt het in 1977 niet verder te komen dan de tipparade. Maar gelukkig heeft het muziekarchief wel weten te bereiken. Hier is Watching the Detectives.

0: Muziekarchief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: Veronica's alarmschijf.
2: De geschiedenis van...
3: Alarmschijf. En in die geschiedenis gaan we terug naar 8 juli 1978. Toen werd er gekozen voor Paul McCartney en zijn band Wings... met een singeltje met een dubbele A-kant. I've Had Enough and Deliver Your Children. Beide tracks zijn afkomstig van het Wings-album London Town. Mijn bekendste track van die LP is ongetwijfeld natuurlijk die grote hit Mull of Kintyre. London Town werd ondanks de titel maar gedeeltelijk opgenomen in Londen. Hoofdzakelijk op de Maagdeneilanden. En dan op een jacht genaamd Fair Carol. En zo ook de refrein van I've Had Enough. Dat werd dus daar geproduceerd. En werd later wel verder uitgewerkt in de Abbey Road Studios in Londen. In de tekst schrijft Paul McCartney zijn frustraties over vele zaken van zich af. En na het album vertrokken gitarist Jimmy McCulloch en drummer Joe Ellis ook uit Wings. Of dat daarmee te maken had, weet ik niet. Dan heeft er over een heleboel andere zaken ook niet die hem in de maatschappij tegenstaan. Daar gaan we beluisteren. Uiteindelijk weet de alarmschijf via al die extra ondersteuning de 9e plaats in de top 40 te bereiken. Hier is I've Had Enough.

Enough. Nou, wij nog niet door. We hebben nog een paar plaatjes klaarstaan. Kwam uit 1978, deze alarmschijf natuurlijk. En het jaartje eerder, in 1977, scoort ex-kunstschilder Ian Dury een gigantische hit met het nummer Sex and Drugs and Rock'n'Roll. En zijn muziek is een mengeling van funk, rock en punk. En opvallend is het verschil tussen de strakke begeleidingsband The Blockheads onder leiding van Chess Jenkel en de wat warrige Ian Dury. In 1978 scoort hij verder nog hits met Wake Up and Make Love to Me and Hit Me With Your Rhythm Stick. 1979 volgt nog Reasons to Be Cheerful, part 3. En daarna werd het succes minder en ging Ian Dury ook acteren. Hij overleed op 27 maart 2000 aan een kanker. En wat overblijft is natuurlijk zijn muziek. En daar kozen we eentje uit. We hebben wel net al noemde, top 10 uit 78. Hier is Hit Me With Your Rhythm Stick.

Ian Dury en The Blockheads en Hit Me With Your Rhythm Stick. 1977 is het jaar dat zanger-gitarist Nick Carvey zijn eigen band begint. Samen met zanger-bassist Andy McMaster, drummer Ricky Slaughter, gitarist Rob Henry en zanger en gitarist Bram Tchaikovsky spatten ze groep The Motors. Ze tekenden een contract bij Virgin Records en nadat ze debuteerden bij de BBC, BBC Radio om precies te zijn, bij Jewel Peel, een bekende DJ in die tijd met veel invloed, neemt de band twee albums op in 1977 The Motors en in 1978 Approved by The Motors. En ze debuteren met de single Dancing the Night Away en scoren dan hun grootste hit met natuurlijk Airport. En die werd in 1978 weer opgevolgd door deze Forget About You.

Forget About You. Nou, ik kijk nog even naar de klok en dan zie ik dat we nog net tijd hebben voor één plaatje. En daarvoor kiezen we Grupo Sportivo, de band van Hans van den Burg. Met natuurlijk de achtergrondzangeressen, de groupet, Joke van Iesel en Maaike Touw. En we kozen lekker voor dit nummer, een heerlijke plaat. Hier is de afsluiter van Muziekje voor vandaag. Hier is Rock and Roll.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al... het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste... sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt... in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland... zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe... waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord... maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit... dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door... die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways... en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74... En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden... en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamad is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: AT Computerservice voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen. En dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
4: Is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
5: Het

0: En Running in the Family.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, welkom luisteraars bij de gezellige zondagmiddag. Het is vandaag...

0: kijken om 14:30. Er is onder andere muziek van Jannes, Becky Hill en David Guetta komen voorbij. Beesmaal, Paul Simon. Onze vaste gasten op de zondagmiddag. De Beatles komen voorbij, maar ook de Turtles en Suzanne Freek. Nog om gauw mee verder te gaan. Hier is Zoe Livay en Sluit me in je armen.
1: De gezellige zondagmiddag.

Tom Jones, What's New Pussycat? Ja, we gaan even kijken wat er allemaal te doen is vandaag in de regio. In de activiteitenkalender natuurlijk. En dan gaan we voor naar camping Moekenschat. Want daar kun je vandaag naar een prachtige heksenmarkt. Die is nog open tot 5:00 vanmiddag met meer dan 40 kramen. Voor info en tickets kun je kijken op www.hagezussa.nl. www.hagezussa.nl. Ik hoop dat ik het een beetje goed uitspreek. En anders kijk maar op westerwoldeactueel.nl bij de activiteitenkalender. Daar kun je het ook allemaal rustig nalezen wat ik nu vertel. Bellingwolde, daar is een braderie met een oldtimer show en muziek. Op de middensingel is dat. En ook daar kun je terecht tot 5:00. Ben je nieuwsgierig naar bijen en wat imkers allemaal doen? Dit weekend zijn de open dagen van de imkers. En ook in Westerwolde kun je kijken bij zo'n imker wat hij allemaal doet met zijn bijenvolken. Kijk op www.bijenhouders.nl voor de lijst met deelnemers. Je kan ook naar Ter Apel, daar is het NK Oval Racing. Vandaag wordt er weer gereced sinds 11:30 vanochtend. En natuurlijk is de plaats van handeling het circuit de Polderputten. Voor meer informatie kun je kijken op www.ovalracing-terapel.nl. Je kan er nog rustig heen gaan, want ze zijn nog wel tot 1:00 of 6:00 vanmiddag aan het racen. Kun je ook nog naar Bellingwolde, een concert vanmiddag in de Magnuskerk om 4:00. Een concert met Sietse de Vries op orgel en Eran Weisenbloem op fluit. Er zijn wel kosten aan verbonden. In de pauze wordt koffie en thee geschonken en dat is dan weer helemaal gratis. Voor meer informatie kun je kijken op www.pkn-bellingwolde.nl. In en het kerkje Opwaarts is vanavond om 7:00 een openluchtdienst. En dan heb ik het natuurlijk over Sellinger Beetse. De dienst wordt geleid door dominee Otter en muzikale begeleiding wordt de avond verzorgd met medewerking van muziekvereniging Jedutun. Nou, genoeg te doen dus in de regio. Nogmaals, je kan alles rustig nalezen op westerwoldeactueel.nl of kijk op Groningen1.nl. Kom je op dezelfde website terecht trouwens. We gaan verder met muziek. Becky Hill en David Guetta, Remember. I'm doing-

0: Weesmaal in de gezellige zondagmiddag. Alleen het leven telt daarvoor. Spandau Ballet en Gold. En Becky Hill en David Guetta begonnen het blokje van drie met Remember. Ja, ik herinner me nog, afgelopen vrijdag. Want toen heeft de KNVB de klassenindeling bekendgemaakt voor het komende seizoen in het amateurvoetbal. En dat is extra interessant, want in de tweede en derde klasse worden zaterdag en zondag clubs mogelijk samengevoegd, omdat er dan weekendvoetbal wordt gespeeld. Nou, hoe dat in zijn werk gaat en hoe dat uitpakt voor onze regio, dat wilde ik in het komende uur allemaal met je gaan bespreken. Eerst gaan we verder met zometeen het weerbericht. Maar eerst nog Paul Simon, Graceland.
1: The Mrs.

0: Vandaag wordt de kans op een bui weer groter en komend weekend is het dan weer wat koeler.
1: En nu, nog meer gezelligheid.

tussen Jan en Freek in de gezellige zondagmiddag halverwege. En daarvoor onze vaste gasten op de zondagmiddag, de Beatles. Hello, goodbye. En we begonnen het blokje van drie met Jannes. Laat de zon maar schijnen. Deze week natuurlijk een heel toepasselijke titel. Ik weet niet of je vannacht nog voor de televisie hebt gezeten. Het WK voetbal. Ja, de kwartfinales zitten er nou allemaal op. En nou begint het toch wel een beetje rustiger te worden, hoor. Want de komende week wordt alleen op dinsdag en woensdag gevoetbald, de halve finales. En dan volgend weekend natuurlijk de wedstrijd om de derde en de vierde plaats. En de finale van het WK voetbal. En dinsdag hebben we al een mooi affiche, want er speelt Frankrijk tegen Spanje. En Kylian Mbappé, die is er waarschijnlijk gewoon bij. De vedette viel donderdag geblesseerd uit in het kwartfinale duel tegen Marokko. Maar vertelde na afloop van de wedstrijd in orde te zijn. En dus meldt de NOS dat hij gewoon erbij kan zijn. Hij zei tegen een Franse tv-zender dat hij een tik op zijn enkel kreeg. Maar dat het allemaal niet zo erg was. Nou, gelukkig maar. Want Mbappé was dit toernooi al goed voor 8 treffers. En voert samen met Lionel Messi de topscorerslijst aan. En wij gaan verder met de muziek van Wang Chung en de Dancehall Days.

De Noorse formatie Fra Lippi Lippi en Shouldn't Have To Be Like That. Ze hadden een paar grote hits in de jaren 80. Maar goed, nog steeds treden ze op en schrijven ze liedjes. En Sørensen, die is nog steeds degene die de band leidt. En hij treedt af en toe op nog steeds en hij schrijft liedjes. Af en toe zit hij in Noorwegen en soms dan zit hij ook op de Filipijnen. Ja, daar is het weer waarschijnlijk een stuk beter. En dan schrijft het misschien ook wel wat makkelijker. Dat weet ik niet, ik heb geen idee. Goed, daarvoor hadden we de Carpenters, Sweet Sweet Smile. En Taylor Swift kwam voorbij met Cruel Summer. Het is bijna 3:00 en dat betekent dat we zometeen het NOS Journaal gaan beluisteren. Maar tot die tijd in de gezellige zondagmiddag op Groningen 1. Nog even terug in de tijd met de Turtles, Eleanor. You got it.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 3:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
6: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
7: Het

0: met Love the Road en de Yellow Boomerang.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, welkom luisteraars bij het tweede uur van de gezellige zondagmiddag. In dit uur ga ik je zo meteen vertellen hoe dat zit met de klasses in het noordelijke amateurvoetbal. Gaan ze nou zaterdag en zondag ploegen bij elkaar stoppen of valt het allemaal nog wel mee? Dat komt allemaal voorbij in dit uur van de gezellige zondagmiddag. Straks ga ik je ook nog even vertellen om 3:30 wat de weersverwachting is voor de komende week. En verder heel veel leuke muziek. Onder andere van Cliff Richard, Wilson Phillips komt voorbij. Garland Jeffries zie ik staan, maar ook Roy Rinus en Pedalemmer. Nou, die hoor je dan zo meteen. Eerst Bruno Mars, Risk It All.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

0: Hollies met The Air That I Breathe. En daarvoor het legendarische duo binnen de provincie Groningen. P. Dalen met Roy Rinus en Baukelien. En daarvoor Bruno Mars, Risk It All. Ja, ik zit in de studio vandaag, waar ook normaal gesproken het ochtendprogramma wordt gemaakt. Dus ja, ik heb ook wat leuke muziekjes.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Die anders alleen door de week zo hoort. Maar goed, het lijkt me nu wel handig. Want ik ga je iets vertellen over de klasseindeling die bekend is gemaakt voor het amateurvoetbal in onze regio. Ja, en hoe gaat dat het komend seizoen eruit zien? Nou, ik heb hier alvast het zaterdagvoetbal met de derde klasse D. Nou, er zitten verder geen clubs uit onze regio in, uit de gemeente Oldambt, Pekela en Westerwolde, maar wel bijvoorbeeld Hogezand en Veendam 1894 en Wildervank. In de vierde klasse G van het zaterdagvoetbal, daar vinden we Bato terug, Onstwedde Boys. Niet uit ons gebied, maar wel heel dichtbij gelegen natuurlijk. En VV Pekela gaat ze aan zijn tweede seizoen beginnen. Vorig seizoen begonnen ze in de vijfde klasse als een fusieclub van Damocota en PJC uit Nieuwe Pekela. Een zaterdag en een zondagclub. Ja, die gewoon besloten hebben om op de zaterdag verder te voetballen. Nou, ze komen in de vierde klasse G dus van het zaterdagvoetbal. Verder zie ik ook Borger nog daarbij staan. En ECS uit Stadskanaal. De vijfde klasse F, BNC, Nieuw-Olda, Scheemda, VVS, WO, Wagenborgen Boys, Westerlee, ZNC, Meeden. Ja, heel veel clubs uit onze regio. En niet ver daarbuiten. Dus dat wordt de klasse die we van de vijfde klasses in de gaten gaan houden het komend seizoen. Nou, zometeen gaan we verder met het zondagvoetbal. Daarvan kan ik je ook wel vertellen wat daar de klasseindeling wordt. We beginnen alvast met de eerste klasse H. Daar hadden ze al weekendvoetbal. Dus zaterdag en zondagteams moesten ook af en toe op de dag opkomen draven dat ze niet speelden. Dus WVV Zondag was dat vroeger. Die zit nu in de eerste klasse H. En die moest afgelopen seizoen ook dus al regelmatig op zaterdag voetballen. Kan ik ze ook wel eventjes noemen bij de zaterdagploegen. Goed, straks om 15:15 ongeveer gaan we verder met de derde, vierde en vijfde klasse van de zondagamateurs. Ja, en daar zit een enkele zaterdagclub bij, heb ik gezien. Niet heel veel, maar goed, daarover straks meer. Eerst gaan we verder met Raul Orellano en de Gypsy Rhythm. Zomerse klanken hier in de gezellige zondagmiddag op Groningen 1. De Gypsy.

0: Ed Sheeran en Celestial, de roodharige Britse zanger. Daarvoor Garland Jeffries, heel rock'n'roll. We begonnen het blokje van drie met Aureliano en de Gypsy Rhythm. Volgens mij heb ik die thuis nog ergens liggen op cd-single. Nou ja, verder voor niemand interessante informatie eigenlijk. Maar wat wel interessant is, en helemaal als je dat het vorige uur hebt gemist, is het weerbericht. Ja, het weerbericht voor de komende week. Het blijft nog de hele week zonnig en warm. Vandaag en morgen is de graad of 27 en 's nachts koelt het nog lekker af naar een graad of 15. De wind is zwak en komt uit noordelijke richtingen. Vanaf dinsdag draait de wind naar het oosten. En dan wordt het nog 1 of 2 graden warmer. Dan worden ook de nachten wat warmer. Vanaf vrijdag wordt de kans op een bui weer groter. En komend weekend is het dan weer wat koeler.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag. La, la, la.

stel hè, je bent op vakantie naar Griekenland. Heerlijke vakantie gehad. Op een gegeven moment wordt het tijd om weer naar huis te gaan. Heb je je koffer al ingepakt. En dan wordt er op de deur geklopt. En dan staat die Johnny Light daar. Ah, toen man. Dans nog één keer die sirtaan.

Kentucky wonen vlak na het weerbericht. Daarna Straubs en Part of the Union. En het blokje van drie besloten we net met Sir Cliff Richard en Summer Holiday. Nou, zometeen dan ga ik verder vertellen over het amateurvoetbal. De klasseindeling voor de derde, vierde en vijfde klasse. Want in de tweede klasse spelen geen clubs uit onze regio. Dus de derde, vierde en vijfde klasse van het zondagvoetbal komen er zometeen aan. Er is nog wat muziek. Onder andere deze Wilson Phillips en Holden.

0: Ricky Nelson, Hello Mary Lou. En daarvoor Ofenbach, Miles Away.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.
0: Ja, komende maand dan worden de wedstrijden ook bekend. En dan weten de zondagamateurs wanneer ze moeten voetballen en tegen wie. Maar afgelopen vrijdag hebben ze al de indeling bekendgemaakt. Welke clubs in welke klasse worden ingedeeld. En deels is dat natuurlijk al bekend. Zo speelt FC Trapel 96 bijvoorbeeld in de derde klasse. Maar afgelopen seizoenen speelden ze altijd in de Drentse derde klasse. En ik zie dat FC Trapel 96 en Titan uit Nieuw-Weringen en ook het uit de tweede klasse gedegradeerde Musselkanaal allemaal gewoon in de derde klasse E terechtkomen. En daarin spelen ook heel veel Groningse clubs. En dat betekent een aantal Westerwoldse derbies. Zo speelt FC Trapel 96 dan bijvoorbeeld tegen Sellingen. Of tegen SC Stadskanaal. Ja, dat is geen Westerwoldse derby dan direct. Ook Heilige Lee zit in de derde klasse E en MOVV zie ik staan. En Veleveen, die afgelopen seizoen natuurlijk zijn gepromoveerd vanuit de vierde klasse naar de derde klasse. Dan de vierde klasse B. Ja, voor ACB was het seizoen wat minder vrolijk. Die hebben de omgekeerde weg bewandeld. Ze zijn gedegradeerd vanuit de derde klasse via de nacompetitie zelfs nog. En komen het komend seizoen uit in de vierde klasse B. En daar vinden we ook DWZ, Drieborg. Kijk het lijstje verder even af. SPW, Stadskanaal Pekelderweg. En Westerwolde, de VV Westerwolde, komt ook uit in de vierde klasse B. Is een niet heel grote klasse, want als ik ook snel even je stel, zitten daar 12 clubs in. En de andere klasses zijn allemaal wel wat groter. Zo hebben we ook de vijfde klasse B tenslotte. Daarin speelt Alteveer, onder andere tegen Bellingwolde. Bareveld zit er ook in. En JVV, Pekelder Boys, Wedde en ook Woltersum. Nou, dat is niet echt ons zendgebied. Maar goed, als je nou zegt van Michiel, heb je nou ook wat zaterdagsclubs gezien in het rijtje? Dat weet ik niet zeker, maar Italian Boys speelt ook in de vijfde klasse B. Ik weet niet of die vanaf de zaterdag komen. Maar goed, die spelen dus ook in de vijfde klasse B. Een nieuwe tegenstander voor veel clubs die al jaren dus die vijfde klasse spelen. Goed, we gaan verder met de muziek van Melissa Etheridge. I Want to Be in Love.

Johnny Nash, Tears on My Pillow. En daarvoor horen we Melissa Etheridge. En ik vond het wel leuk. Weer eens een andere dan Like the Way I Do. Wie je dan heel vaak hoort van haar. I Want to Be in Love. En ik heb nog eventjes nagezocht hoe dat nou zat met het team van Italian Boys. Nou, dat is geen zaterdagteam, maar bij de collega's van Oog uit Groningen lees ik dat zij altijd op de zondag hebben gespeeld. Maar sinds het begin van deze eeuw speelden ze bij de reserves. En nu hebben ze dus ook een standaard elftal ingeschreven voor de vijfde klasse van het zondagvoetbal. Goed, weet je dat ook weer? Wij gaan zometeen naar het NOS-journaal van 4 uur. Tot die tijd hoor je klank. Carousel en zonnentans.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 4 uur.
2: Dorien Bouwman.
1: Het is nu 4 uur.
2: Om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de Zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Nederlandse groep Spargo en Hip Hop Hop.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, ze kwamen uit Amsterdam. Volgens mij was het een duo, als ik me niet vergis. En ze hadden wel wat hits. Onder andere You and Me en Just For You waren hitjes aan het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw. Mensen, net derde uur van de gezellige zondagmiddag op Groningen 1. En wat gaan we allemaal doen nog in dit uur? Nou, ik heb nog wel hier en daar wat informatie. Straks om 4:30 natuurlijk nog een keertje het weerbericht. En verder ook heel veel muziek. The Boys Town Gang en Alison Moyet staat erin. Ik zie ook Lisa Stansfield staan en Dua Lipa. Maar ook Nederlandstalig. Martin Morero, Koos Alberts, Gerard Joling. Nou, de makkers, het zit er allemaal in. In dit uur van de gezellige zondagmiddag. Blijf luisteren.
1: De gezellige zondagmiddag.

1-2-Trio en Zonneschijn. Daarvoor Alje van Balhoes. Alje van Balhoes, maar we natuurlijk zingen Gronings. Hou even alleen. En The Boys Town Gang, Ain't No Mountain High Enough. En daarvoor hoorde je Justin de Wild en Cheerio. Ja, dat nummer hebben we gisteren en eergisteren vast wel een paar keer gehoord op het Marktplein in Winschoten bij het zomerfeest wat daar plaatsvond. Nou, het was weer gezellig hoor. Vooral vrijdagavond heb ik me daar prima vermaakt. Met een biertje erbij. Nou, goed, had ik er de volgende dag ook nog wat aan. Goed, als je nou kijkt naar de tv, misschien zap je langs het tennistoernooi van Wimbledon, want daar vindt de grote finale plaats op dit moment. De Italiaan Jannik Sinner neemt het daarin op tegen de Duitse Alexander Zverev. En gisteren werd de damesfinale al gespeeld. En de Tsjechische Linda Noskova die versloeg daar in 3 sets haar landgenote Carolina Muchova, en dat schijnt een unicum te zijn, dat een geheel Tsjechische finale werd gespeeld. Met haar Wimbledon-zege treedt Noskova in de voetsporen van haar landgenotes Jana Novotna in 1998, Petra Kvitova in 2011 en 2014, Markéta Vondrousova in 2023 en Barbara Krejčová in 2024. Allemaal Tsjechische dames. Wie kent ze niet? Nou, op dit moment dus Zverev tegen Sinner. Of andersom, Sinner tegen Zverev. Goed, wil je het allemaal bijhouden, dan zou ik zeggen, hou de tv aan, want ik vertel je er verder niks over. Ik ga verder met muziek hier in de gezellige zondagmiddag. We hebben eventjes wat disco-knijters. Zometeen Bastian, You've Got My Love. Ik waarschuw alvast even voor de subwoofer, want die gaat straks wel aan. Eerst eventjes Alison Moyet nog en Is This Love?

0: The Manhattan Transfer, Speak Up Mambo en de voor Bastion, You've Got My Love. En ja, als je nou zegt, de kopjes die dansen op tafel, dat is vreselijk. Ja, ik heb het gezegd, ik heb je gewaarschuwd. Goed, ik moet hier eventjes wat omzetten, denk ik. Ja, want dan kunnen we nu luisteren naar het weerbericht. Ja, het weerbericht voor de komende week. Het blijft nog de hele week zonnig en warm. Vandaag en morgen is de graad of 27 en 's nachts koelt het nog lekker af naar een graad of 15. De wind is zwak en komt uit noordelijke richtingen. Vanaf dinsdag draait de wind naar het oosten. En dan wordt het nog 1 of 2 graden warmer. Dan worden ook de nachten wat warmer. Vanaf vrijdag wordt de kans op een bui weer groter. En komend weekend is het dan weer wat koeler.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

Lisa Stansfield in de gezellige zondagmiddag met Change. Ja, ik heb nog wat informatie. Alleen mijn achtergrondmuziekje doet het niet meer. Nou, maakt ook niet uit, want gisteren speelde FC Groningen tegen FC Emmen op het voetbalveld in Musselkanaal. Won Groningen met 3-2. Na de wedstrijd, de oefenwedstrijd van gisteren, wordt er verder gespeeld. Komende week is er een oefenwedstrijd op het Sportpark Wiesel. En dat is in de buurt van Apeldoorn, als ik me goed herinner. Want ik heb het vrijdag ook genoemd bij Linda en Jan in Goud. Dan spelen ze tegen AEK Athene. Een week later, bijna een week.

Later vrijdag 24 juli spelen ze een oefenwedstrijd op Sportpark De Goorns. In Gieten is dat. FC Groningen tegen Volendam. En zaterdag 25 juli, één dag later, dan speelt Groningen aan de Lange Leegte in Veendam. Een oefenwedstrijd tegen het Griekse Volos NFC. Op 1 augustus, dan is het volgens mij open dag in de Euroborg. Dan speelt Groningen om 6 uur 's avonds. In de Euroborg dus, tegen Real Valladolid. Nou, wie kent die club nou niet? En dan een week later op 9 augustus begint de Eredivisie. FC Emmen heeft ook een voorbereiding. Die beginnen op 9 augustus, of op 8 augustus al waarschijnlijk, in de Keukenkampioendivisie. Maar goed, die hebben ook nog wat wedstrijden te spelen. Aanstaande vrijdag een besloten oefenwedstrijd die niet toegankelijk is voor publiek in Billerbeck in Duitsland. Heracles tegen FC Emmen. En op vrijdag of zaterdag 1 augustus, dan is het ook open dag bij FC Emmen aan de Oude Meerdijk. En dan speelt Emmen 's middags om 4 uur tegen Almere City FC. De toegang op de open dag is gratis, maar meer informatie over het programma en de wedstrijd volgt later nog. Nou, wij gaan verder met muziek. Koos Albers is hier.

heb je ook lekker mee zitten brullen met Koos Alberts. Eenmaal kom jij terug. En dat accent ook heerlijk. Nou, goed. Daarna hadden we Gerard Joling. Ik leef mijn droom in Barclay James Harvest. Besloot het blokje van drie met A Life is for Living. We zijn bijna aan het einde gekomen van de gezellige zondagmiddag. Maar, normaal gesproken kijk ik altijd wat er in het verleden gebeurd is op deze dag, de 12e juli, en wie er jarig zijn. Nou, die gebeurtenissen die moet je zelf maar even opzoeken, denk ik. Maar de verjaardagen. Deze man is vandaag jarig, Stef Bos. En wat een wonder. Zometeen ook nog de makkers met de zomerzon. Ik wens je nog een hele fijne zondag verder en tot de volgende keer.

0: Het is nu 5:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal.
0: Het is nu 5:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Guus Meeuwis was dat. En Het is een Nacht. Ja. En daarvoor hebben we nog gedraaid. Wham! En Wake Me Up Before You Go. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe editie van de Kantine Caravaan.
1: Goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag, Randy.
1: We zitten er weer lekker op.
0: We zitten er helemaal lekker in.
1: Ja.
0: Lekkere muziek van Guus Meeuwis en natuurlijk Wham.
1: Ja, ben je wakker?
0: Ik ben helemaal wakker. Ik ben fris en fruitig, om het zo maar te zeggen.
1: We kunnen er weer een heel uurtje tegenaan.
0: We kunnen er een heel uurtje tegenaan. Ik heb er zin in. Jij ook?
1: Zeker. We zijn begonnen met jaren 80.
0: Ja.
1: En jaren 90. Dit was natuurlijk Het is een Nacht, de doorbraak van Guus Meeuwis uit 1995.
0: Ja, en een van jouw favoriete zangers natuurlijk.
1: Ja. Waaronder ook dit nummer.
0: Ja, ja. Oh, toch wel, ja? Is dat jouw favoriete nummer?
1: Ja, als je dan in het Philips Stadion stond met een van zijn concerten, dan werd het toch wel echt luidkeels meegezongen.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Jij bent er heel vaak geweest, zo te horen.
1: Ik ben er wel een aantal keer geweest, ja.
0: Wat leuk.
1: Ja, was heel erg leuk. Maar helaas is hij daarmee gestopt. Maar hij gaat vast nog weer andere leuke dingen doen.
0: Nou, we gaan het meemaken. Hé, wat gaan we vanavond doen in het programma? We gaan nog even de bingoverkopers doorgeven. Voor de enige echte radio bingo van Groningen 1. Ja, ik moest even nadenken.
1: Ja, maar je bent nog steeds scherp.
0: Ik ben nog steeds scherp, absoluut. Ja, want ik ben wakker. Dat hadden we het net over natuurlijk.
1: Ja. Nou, de test geslaagd. Dus helemaal goed.
0: Hey, en voor de rest leuke muziek draaien. We gaan snel verder met AHA.
1: Ja,

0: No One. En daarvoor hebben we nog gedraaid Snap featuring Summer, the First Lady. Nee, the First Lady. So my
1: God. The First, the Last. The
0: Zo, dat was echt niet best, hoor.
1: Nee.
0: The First, the Last, Eternity.
1: Ja.
0: Dat is moet hem zijn.
1: Ja, helemaal goed.
0: Till nu the wel. End.
1: Till the end. Ja, die end heb jij niet gehaald net.
0: Till the end.
1: Till
0: zoals
1: the end.
0: Mark Rutte dat zou zeggen.
1: Ja, ja. Ja, nou, we hangen steeds een beetje rond halverwege de jaren 80 en halverwege de jaren 90.
0: Ja.
1: Dat is wel grappig. We begonnen met Wham, 1984. Guus Meeuwis, 1995. Take On Me, 1985. Deze weer, 1995.
0: Ja.
1: Ja.
0: Grappig. Dus het gaat lekker?
1: Het gaat lekker. En we gaan zo door naar 1994.
0: Ja, dat klopt. Met VOF de Kunst. En zij zingen heel vaak over één kopje koffie. Maar deze keer niet, want Suzanne is erbij gekomen. En wel tussen platen. Suzanne.

0: What is Love? Een echte Eurodance plaat. En daarvoor hebben we nog gedraaid Kedding Loggins met Footloose. Footloose?
1: Footloose.
0: Footloose?
1: Ja. Ja, Eurodance. Ik zag het net ook wel een keertje voorbij komen.
0: Ja.
1: Dus ik was eigenlijk wel benieuwd, wat is Eurodance nou precies? Weet jij wat het is?
0: Het is een dance-stijl wat heel bekend was in Europa.
1: Dat zegt de naam een beetje. Ja, het is een muziekstijl die vooral tussen 1992 en 1997 enorm populair was in Europa. En het is een mix van dance, house, pop, hip-hop. Gemaakt om op te dansen en makkelijk te zingen.
0: Oké.
1: Ja, weten we dat ook weer. Het is eigenlijk van alles door elkaar.
0: Maar zoals Too Limited en Snap en welke heb je nog meer? Corona, La Bougie volgens mij nog.
1: Ja.
0: Dat zijn allemaal Eurodance.
1: Dat zijn allemaal Eurodance
0: artiesten.
1: Ja.
0: Hitsen.
1: Artiesten inderdaad. En bekende hits. No Limit wat we net draaiden. Rhythm is a Dancer. Kent ook iedereen.
0: Ja, Mr. Vain.
1: Mr. Vain. Rhythm of the Night.
0: Ja, die ken ik ook.
1: Ja. Ja, Scatman, natuurlijk. Die hebben we vorige week gedraaid.
0: Ja, The First, The Last, Eternity. Die hebben we zojuist nog gedraaid. Dat is ook een Eurodance plaat.
1: Dat is ook een Eurodance plaat. Dus vandaag zitten we iets minder in de nederpop, maar iets meer in de Eurodance.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Ja, weten
0: we dat
1: gaan,
0: ook weer. Natuurlijk van Eurodance gaan we naar een beetje rockmuziek. Van New Order en de plaat Blue Monday 88.
1: Uit 1983.

0: Corona en de Rhythm of the Night. Ja, en we hebben het erover gehad natuurlijk.
1: Ja. Ja, dus mensen hebben dit meteen herkend. Die dachten, ah, dit is Eurodance.
0: Ja, absoluut. En de volgende plaat wordt ook een Eurodance plaat.
1: Ja.
0: En welke plaat het gaat worden, gaan we natuurlijk nog niet zeggen.
1: Dat gaan we nog niet vertellen. We gaan eerst nog even iets anders leuks vertellen, denk ik.
0: Ja, de bingo voor koopmensen.
1: Ja, voor de enige echte radio bingo van...
0: Groningen 1.
1: Weer geslaagd, hè? Ik ga proberen om jou nog een keer de mist in te laten gaan. Maar het
0: gaat
1: wordt lastig.
0: Gaat je niet lukken, gaat je niet lukken.
1: Nee, ik merk het. Maar wat was de bingo spannend afgelopen week, hè?
0: Nou ja, nou, we hebben zelf ook meegedaan.
1: We hebben zelf meegedaan. En wat baalde ik met die superbingo.
0: Eén plaatje.
1: Ik moest er één getalletje nog. En ik heb denk ik wel 8 getallen afgewacht om dat ene getal te krijgen. Maar iemand anders was mij voor.
0: Helaas.
1: Helaas, helaas. Wie weet gaan we komend weekend weer meedoen. Ik ga in ieder geval vertellen waar je de bingo-kaarten kan kopen. En dat is bij Snackbar Sellingen in Sellingen tot 19:30. Snackpoint Het Stoepje in Alteveer tot 19:30. Tankstation Shell Kap in Stadskanaal tot 20:00. Tango Hilgers in Oude Pekela tot 20:00. Tankstation Texaco Metting in Bellingwolde tot 19:45. Tankstation Shell De IJzeren Klap in Musselkanaal tot 20:45. Shell Technotrans in Veendam tot 20:00. Fonvie Deco en Gifts in Ter Apel tot zaterdag 16:00. Jumbo Winschoten in Winschoten tot 20:00. En de studio van Groningen 1 in Vlachtwedde tot 20:00.
0: Nou, helemaal goed.
1: Zeker. Dit gaat soepel tegenwoordig.
0: Je werd helemaal niet afgeleid, want ik hoorde een Windows-deuntje.
1: Ja, ik hoorde hem ook, maar ik dacht doorgaan.
0: Ja, gewoon doorgaan. Niks van aantrekken.
1: Nee. Hoort erbij.
0: Hoort erbij. Ja. Ja, zo is dat. En ja, de volgende plaat. Ja, het is een Eurodance plaat. La Bougie. En wel de plaat. Be My Lover. La, la, la.

0: En ja, dat is alweer de ene laatste plaat wat wij voor vandaag gedraaid hebben. Want het zit alweer op, Randy.
1: De tijd is weer voorbij gevlogen.
0: En we moeten het eigenlijk kort houden. Normaal gesproken hebben we natuurlijk hier bij Groningen 1 de activiteitenagenda.
1: Ja.
0: Maar helaas, we hebben geen tijd meer. Want anders komen we niet uit met de volgende plaat.
1: Nee, dus ik zou zeggen, kijk op de website van Westerwolde Actueel. En dan gaan wij afsluiten.
0: Ja, zo dadelijk in de Radio Westerwolde gezelligheid op verzoek. En ik ga de mist in. Hoor je het?
1: Oh, nee, ik hoorde het niet eens. Ik hoorde het niet.
0: Ah.
1: Ja.
0: Zo dadelijk hier door Groningen heen. Gezelligheid op verzoek. En daarna nog de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. Wij zijn volgende week weer terug. Zelfde tijd, zelfde zender. Ik zou zeggen, tot volgende week. En hier komt Marco Borsato met Ik leef niet meer voor jou.
1: Tot volgende week.

Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is, ben ik zo blij dat het voorbij is.

0: Het is nu 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast. Maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: abonneer en swipe en filmpje met wat onzin.
1: TikTok dans met me. Ben aanweg morgen aan het zeggen, kies nou alweer op die telefoon. Dan kreeg ik voor een vergrijlde kap weer aan. Het is waarschijnlijk heel belangrijk en misschien ben ik ouderwets. Maar als er wat van zegt, dan ben ik stil.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Ik luister in mijn toestand en kwam niet.

nog zo kan ik wassen in jouw nijfeest. 26 jaar geleden, toen kwam ik over het leest. Mijn leven tiet, wat is toch mooi wie het lauwens

Zo mouw het hoog, dat is het ijskeer.

Even mee te gaan in dit experiment. Eén moment, stil te staan, pauze, noem het wat je wil. Zolang je voor nu het gevoel van deze zomer met me deelt. En ook als het regent, blijf dromen, je weet het. Hoe zomer, hoe beter. Was zomaar vergeten dat het proosten, het eten, dat de hoop en de leven, dat het ons ook is

0: Het is nu 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsuit Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk. En ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, een hele goede avond. Hier zijn we weer met Radio Bingo. De enige echte. Naast mij zit Harm-Jan Hartsuiker. Hallo.
3: Hallo.
2: Hoi, je bent er ook weer. Heel fijn. We gaan een leuke bingo van maken. Bij de telefoon, daar zit Gina en Tinja. De regie is in handen van Tinja. Bij de techniek, Jan zit daar. En mijn naam is Elsa. En we gaan even luisteren naar de spelregels.
4: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. Zoals iedere zondagavond, klokslag 8 uur, spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.groningen1.nl. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen, nog eerst even de uitleg van het bingospel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt 2 keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog 2 prijzen uit, de troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingokaart. De winnende nummers worden na de tweede hoofdprijs bekendgemaakt. De deelnemers die genoemde nummers op de bingokaart hebben staan, mogen tijdens de muziek naar de studio bellen. Is de plaat afgelopen, dan kan er niet meer gebeld worden. Om 9 uur gaan we verder met de superbingo. En dat zijn de blauwe kaarten. Met die prachtige superprijs van €400. Voor u meedoet, controleer even of u met de juiste kaarten speelt. De kaarten die u afgelopen week heeft gekocht, zijn alleen vanavond geldig. En hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Na het spelen van de Superbingo spelen we het 21-spel. En de spelregels hiervan worden u straks uitgelegd. Als u een prijs heeft gewonnen, dan moet u het kaartje bewaren en afgeven aan een van onze medewerkers die de prijzen thuis bezorgen. Zonder het winnende kaartje wordt de prijs niet uitgekeerd. U hebt alleen recht op een prijs als u met een goede bingo telefonisch in de uitzending komt. Onze Radio Bingo is een geluksspel met als motto: het enige wat telt is de eerste die belt. Voor mensen die in groepen spelen geldt dat bij meerdere bingo's steeds opnieuw naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599-313-579. Het is één telefoonnummer, maar we hebben twee lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.

0: Zo, wij zijn er klaar voor. Ik hoop jullie thuis ook. Dan gaan we van start, Damjan. Je mag de balletjes draaien. En het eerste getal komt eraan. Heel veel succes thuis.
1: Negenentachtig.
0: 73.
1: 73. 65.
0: 65.
1: 65. 62.
0: 62.
1: 62. 14.
0: Nummer 14.
1: 14.

0: 56.
1: 56.
0: 56.
1: En het laatste getal van deze eerste trekking.
0: 19.
1: Nummer 19.
0: 19.
1: In deze ronde vielen de getallen 89, 73, 65, 62, 14, 56 en nummer 19. Tweede ronde.
0: Dertien. Vierenzestig.
1: 64.
0: 65. 53.
1: 53.
0: 53. 35.
1: 35.
0: 35. 58.
1: 58.
0: 58. 6.
1: Nummer 6.
0: 6.
1: 6. De laatste van deze tweede trekking.
0: 33.
1: Nummer 33.
0: 33.
1: Dat was de laatste in deze ronde vielende getallen. 13, 64, 53, 35, 58, 6 en 33. Derde ronde.
0: Eenenveertig. 74.
1: 74.
0: 75. 18.
1: 18.
0: 18. 16.
1: Nummer 16.
0: 16. 8.
1: Nummer 8.
0: 8. 11.
1: Nummer 11.
0: 11.
1: Elm.
0: Ja. 38.
1: En nummer 38.
0: 38.
1: Dat was de laatste van deze derde trekking. Nu gaat Harm-Jan alle getallen opnoemen die tot nu toe geweest zijn in numerieke volgorde.
0: Dat is nummer 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 33, 35, 38, 41, 53, 56, 58... 62, 64, 65, 73, 74 en 89.
1: Kijk, dat was, en we hebben direct een bellen.

0: Een hele goede avond, Radio Bingo. Ja, ik wacht op een seintje, Jan. Ja, ja.
1: Ja, goedenavond met Miranda.
0: Hallo, Miranda.
1: Hallo.
0: Hoi, voor welk rijtje bel je?
1: De middelste.
0: De middelste. En waar komt je kaartje vandaan?
1: Ja.
0: IJzeren klap, sorry. Geeft niks. IJzeren klap. Oké, dan mag je even je getal opnoemen van je binnen het rijtje.
1: Dat is 16, 38, 56, 62, 74.
0: Oké, we gaan hem nakijken.
2: Deze bingo is helemaal...
0: helemaal.
2: Goed.
0: Ja! Gefeliciteerd, Miranda.
1: Ja, dankjewel.
0: Welke prijs wou je graag?
1: Dat geld maar.
0: Geldprijs, 25 euro voor jou.
1: Want
0: donderdag wordt hij bij jou bezorgd, denk ik. Je gaat even terug naar de telefonie.
1: Is goed, dankjewel.
0: Ja, oké. Okay. Hoi, hoi. Zo, dat was de eerste, dat was het middelste rijtje. Die is eruit. Ik weet niet of er nog iemand aan de lijn is. Volgens mij niet. Nee, dan gaan we zo weer verder.

0: wij verder met de vierde trekking. Daar heb je hem, Jan. Ja. Ik zal nog even gauw de derde trekking alle getallen noemen. Dat had iemand even naar gevraagd. Dus dat noemen we dat gewoon. Dat is nummer 41, 74, 18, 16, 8, 11 en 38. Dan gaan we nu verder met de vierde trekking.
1: Nummer 23.
0: 23.
1: 23. 17.
0: Nummer 17.
1: 17.
0: En de volgende.

0: Hey, goedenavond, Radio Bingo met Elsa.
1: Is prima, dankjewel.
0: Oh, hele goedenavond. Nou was ik te snel. Ik had nog geen seintje gehad. Ik dacht, dat doet hij niet, maar... Hoi.
1: Met Anita.
0: Hoi, Anita.
1: Hoi.
0: Hoi, je had bingo.
1: Ja, klopt.
0: Voor welk rijtje bel je?
1: De bovenste.
0: De bovenste. En waar komt je kaartje vandaan?
1: Q8.
0: Oké. Mag je even je getal opnoemen van je rijtje?
1: Ja, dat is 7, 13, 23, 34 en 65.
0: Oké, komt-ie.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal... goed.
0: Helemaal goed. Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Je bent bekend met de prijzen, of moet ik het nog even opnoemen? Wat wou je graag?
1: De bingo-cone.
0: De bingo-cone. Kom maar dat aan. Nou, hartstikke goud. Dan ga snel hem terug aan de telefonie.
1: Ja, is goud.
0: Oké. Doei, doei. Dat was een bovenste rijtje. Dus er is inmiddels één bovenste en één middelste uit. En dan wachten even tot de lijnen vrij zijn. En dan gaan we zo weer verder. Je kunt voor een rijtje, ik kan het wel even opnoemen voor de mensen thuis die dat niet weten, €25 als je een volle rij hebt. Of rollades, carbonades of speklappen. Een komet, een barbecue of een fondue schotel. Verse cheque van €25 of een bol.com cheque van €25. Of de bingo kaarten, oftewel 6 draadjes gewoon en 6 draadjes super bingo kaarten.
3: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
0: Dan gaan we verder. De laatste twee getallen waren nummers 23 en 17.
4: '68. '20.
0: Nummer 20. Nummer 12. De telefoon staat rood gloeiend hier volgens mij.

0: Goedenavond, Radio Bingo met Elsa.
1: Ja, maar Gina.
0: Hallo, Gina.
1: Ja, hallo.
0: Hoi, voor welk rijtje bel je?
1: De onderste.
0: De onderste. Kijk eens aan. En waar had je het kaartje vandaan?
1: IJzeren Klap.
0: IJzeren Klap. Oké. Mag de radio een heel klein beetje zachter?
1: Ja, ik doe hem draag me.
0: En het is wel erg genoeg dat iedereen mijn stem hoort. Ik wil hem zelf liever niet doen. Gekheid. Je mag je getal even opnoemen van je rijtje.
1: 8, 19, 33, 68 en 74.
2: Oh, wat een strootmazel. Volgens mij is dit een bingo. Goud. Oh, nee, we moeten hem nog even noeken. Nee, sorry, hij is wel goud.
0: Hij is hartstikke goed. Gefeliciteerd. Welke prijs kunnen we je blij mee maken?
1: De bingo-kaarten.
0: De bingo-kaarten. Heb ik voor je genoteerd.
1: Ja, is goed.
0: Heel fijn. Je gaat even terug naar de telefonie.
1: Ja, dank je.
0: Oké, doe. Nou, één bovenste, één middelste, één onderste. Dus we hebben van alle drie nog één rijtje. Hebben we nog iemand aan de lijn? Of gaan we weer verder? Nou, we hebben nog een telefoontje.

0: Een hele goede avond, Radio Bingo met Elsa.
1: Hoi Elsa, Wuppie.
0: Hallo Wuppie.
1: Hallo.
0: Hey, bist er weer?
1: Ik ben er weer, ja.
0: Nou, mooi, ja.
1: Ja.
0: Wordt het escortje weg?
1: Ik heb hem in de studio kacht vanmiddag.
0: In de studio. En ja. Voor welk rigje belst eigenlijk?
1: De bovenste.
0: De bovenste. Oké, zet ik dat erin. Puppy en dan in de studio. Oké, mag Steen niet getalletjes opnemen?
1: 17, 20, 33, 41 en 62.
2: Oké, komt ie. De opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal...
0: Ja! Gefeliciteerd!
1: Dankjewel!
0: Welke prijs wil je graag?
1: Wat was dat dan? Barbecue. Dat was Brenda.
0: Oh, ik denk dat ik een hond kreeg. Trek hem aan het steert erop of zo.
1: Nee, valt meer.
0: Oh.
1: Ja. Ik wil graag de barbecue schotel.
0: De barbecue schotels.
1: Ja.
0: Nou, heel goed. Het is mooi barbecue weer, dus dat kan prima.
1: Dat is, ja.
0: Helemaal wat? Goed.
3: Ik wil gewoon bos.
0: Wat hebben nee. Ze gezegd?
1: Ah, de Kasper is echt een hele wacht.
0: Is niet radiowaardig, zeg maar.
1: Nee, zo is.
0: Nee, dan kan we hem nu af.
1: Ja, is gaaf.
0: Ga eens even terug naar de telefonie.
1: Ja, is goed.
0: Oké, doei.
1: Yo, hoi.
0: Hoi. Zo, nog één middelste en één onderste rijtje te gaan. Dan gaan we zo weer verder. De puppy die kan lekker barbecuen.
4: Dat is mooi weer,
0: heerlijk, ja. Een gekke barbecue. Een heerlijke speklap. Do this me speklap, me love. Jan, die ding. Oh.
5: Het is weer tijd voor bingo. Bingo.
0: Ik noem nog even de laatste twee getallen op. Dat was nummer 20 en nummer 12. Dan gaan we verder.
4: Negenenvijftig. 59. 10.
0: Nummer 10.
4: 10.
0: En dat was het laatste getal van de vierde trekking. Daarin vielen de getallen 23, 17, 68, 20, 12, 59 en nummer 10. Vijfde ronde.
4: Eenentachtig. Achtenveertig.

0: Goedenavond, Radio Bingo met Elsa.
1: Ja, goedendag met mevrouw Doldersum.
0: Hallo, mevrouw Doldersum.
1: Goeiedag.
0: Goeiedag, Doldersum, een bekende naam.
1: Ja.
0: Is dat een bakker?
1: Nee.
0: Die is er wel, hè?
1: Dat kan, dat weet ik.
0: Jan Doldersum, daar stond ik mee op de markt. Die had altijd heel lekker brood. Maar u had bingo, want daar belt u niet voor natuurlijk.
1: Ja.
0: En voor welk rijtje had u?
1: De onderste.
0: De onderste. Oké. En waar komt het kaartje vandaan?
1: IJzeren klap.
0: IJzeren klap. Oké. Mag even een getal opnoemen van uw rijtje?
1: Dat is 8, 33, 65, 74, 81.
2: Deze bingo is goed.
0: Helemaal goed.
2: Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd, mevrouw Doldersum.
1: Dankjewel.
0: Welke prijs wou u graag?
1: De bingo-kaart.
0: De bingo-kaart. Ja. Die is er niet mee eens.
1: Ja, dat is een kleinzee.
0: Oh, die houdt liever een speklaap.
1: Dat denk ik.
0: Nee, kijk, hij door. Nou, heel goed. Dan gaat u even terug naar het telefonie. Dan wordt alles verder geregeld. Dan wordt het bij het huis bezorgd. Oké.
1: Is goed.
0: Doei.
1: Okay,
0: en nog één rijtje te gaan. Een middelste rijtje. En dan gaan we verder voor de volle kaart. Dan kun je €140 winnen, contant. Een keukenmachine, een airfryer of een half varken.

0: Daar weer. Het zal maar één of twee nummertjes nog zijn. Oeh, heb je hem nog? Ja.
1: 31.
0: Nummer 31.
1: 31.
0: Vierentachtig.
1: 85. 43.
0: 43.
1: 43.
0: 43. Laten we bellen voor het laatste rijtje.

Op een heel klein momentje. Zijn nog even alles aan het nakijken. Moet natuurlijk wel goed komen. En dat is een organisatie, hoor. Als het heel druk is, dan zie je echt stress. Maar ik kan precies door het glas heen kijken. Na jarenlang ervaring, dat scheelt.

0: Ja, een hele goede avond. Radio Bingo met Elsa.
1: Met Sabrina.
0: Hallo, Sabrina.
1: Ja.
0: Jij hebt een rijtje vol?
1: Ja, dat klopt.
0: En voor welk rijtje bel je?
1: De middelste.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja.
0: Dat was ook de enige die ik nog had, hè?
1: Ja, daarom.
0: En waar had je het kaartje gekocht? Of gewonnen?
1: Bij de studio.
0: En de studio?
1: Ja, dat heb ik vanavond opgehold.
0: Oh, oké. Okay. Nog even op de valreep.
1: Ja.
0: Een impulsieve actie. Of een spontane actie kan ook, hè? Impulsief is niet echt het goede woord.
1: Maar, anders.
0: Ja, nou ja, dat is heel even goed uitgepakt. Je hebt nu een rijtje vol, dus je kan kiezen welke prijs je wil.
1: Ja, dat is de barbecue pakket.
0: De barbecue. Nou, staat genoteerd. Ja. Nogmaals gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Graag gedaan. En je gaat even terug naar de telefonie.
1: Ja, maar, is goed. Ik moet die nummers toch ook opnoemen?
0: Ah, misschien...
1: Vertrouw je mij zo wel? Sorry, ik vind het niet erg,
0: hoor. Het is maar goed dat jij wel oplet.
1: Ja.
0: Ja, dat was even een test, hè. Ik denk, even kijken of ze ook oplet. Maar
1: je
0: bent geslaagd.
1: Ja, dat is goed.
0: Je mag nu je getalletjes opnoemen.
1: Dat is 13, 23, 56, 73 en 84.
0: Wat dom.
2: Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is goed.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Ze spatten er al mee, blond. Ja, ik heb net nieuwe highlights. Ik denk dat ik net te veel highlights gekregen heb. Verstand is ook weg. Maar gefeliciteerd. Je krijgt inderdaad een barbecue pakket thuis.
1: Ja, dat is een vraag. Kun je misschien... Ja. De laatste ronde nog even opnoemen, maar ik ben de helft al kwijt van.
0: Oh, je gaat sowieso met nog twee nummers en dan herhaal ik sowieso de hele rij, hoor.
1: Nee, dat is goed.
0: Vind je dat goed of moet ik het direct doen?
1: Nee, dat helpt ja niet, want ik ben namelijk aan het bel.
0: Ja. Ik herhaal nog twee nummers en dan ga ik de hele rij nog even weer. Doe ik het wel even rustig, dan kun je ze even bijwerken. Ja, nou, heel veel plezier met je barbecue pakket.
1: Ja, nee, dat komt goed.
0: Oké. Doei, doei.
1: Doeg.
0: Zo, dat waren alle rijtjes. En dan gaan we zo verder voor de volle kaart.

0: nog twee getallen en dan hebben we de vijfde ronde ook alweer gehad. We gaan verder voor de volle kaart.
1: 26.
0: 26.
1: 26.
0: En de laatste van deze vijfde trekking.
1: Nummer 9.
0: Nummer 9.
1: 9.
0: In deze ronde vielen de getallen 81, 48, 31, 84, 43, 26 en 9. En dan gaan we verder naar de zesde trekking.
1: Nummer 44. Fijnvatter. Zesenzeventig.
0: 76.
1: 76. 76. Nummer 7.
0: 7.
1: Achtentwintig.
0: 28.
1: 28. 39.
0: 39.
1: 39. 37.
0: 37.
1: 37.
0: En dan de laatste getal van deze zesde trekking.
1: Nummer 47.
0: 47.
1: 47.
0: In deze ronde verdienen de getallen 44, 76, 7, 28, 39, 37 en 47. Zevende ronde.
1: Vijfenzeventig.
0: 75.
1: 75. 22.
0: 22.
1: 22. 30.
0: Nummer 30.
1: 30. 87.
0: 87.
1: 87. 5.
0: Nummer 5.
1: 5.
0: 5. 5.
1: 46.
0: 46.
1: 46.
0: En het laatste getal van deze zevende trekking alweer.
1: 82.
0: Nummer 82.
1: 82.
0: In deze ronde vielen de getallen 75, 22, 30, 87, 5, 46 en 82. Achtste ronde.
1: Zevenenzestig.
0: Nummer 67.
1: 67. 70.
0: Nummer 70.
1: 70. 34.
0: 34.
1: 35. 60.
0: Nummer 60.
1: 60. Negenenzeventig.
0: 79.
1: 79. 90.
0: Nummer 90.
1: 90.
0: de laatste van deze achtste trekking.
1: 45.
0: Nummer 45.
1: 45.
0: In deze ronde vrienden de getallen 67, 70, 34, 60, 79, 90 en 45. Negende ronde. Komt steeds dichter bij een volle kaart. Ik denk dat er misschien wel al mensen op 1 zitten.
1: Nummer 1.
0: Nummer 1.
1: 1.
0: Dat bedoel ik niet. Oine.
1: Nummer 69. 69. Zesenzestig. Veertig.
0: Nummer 40.
1: Vattig.

0: Mooi.
1: Nou, volgens mij belt u net op tijd. De telefoon is toen in één keer roodgloeiend.
0: Ja.
1: Volle kaart, ga ik vanuit. Ja. Ja. En waar komt uw kaartje vandaan?
0: Jumbo.
1: Bij de Jumbo.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, dan mag u even alle getallen noemen van uw volle kaart. En nou, zou u heel even de radio ietsje zachter kunnen doen? Of even weglopen?
0: Nou, ik heb niet weglopen.
1: Oh, heb je nou een ouderwetse telefoon met een snoer eraan?
0: Nee.
1: Oh, dat kan ja.
0: Nee, dat is gewoon
1: een
0: die
1: gewoon
0: op
1: tafel. Oh, gek uit hoor. Nou, dan... Uit volle borst, alle getallen.
0: Ja, 13, 35, 40, 53, 82, 46, 55, 66, 79, 18, 28, 33, 75 en 89.
1: Daar waren ze allemaal?
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we nou kijken of die goed is. Ik ga er wel vanuit.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
1: Ja! Zo! Gefeliciteerd!
0: Ja, dank je.
1: Oké. Zo dan, volle kaart. En dat is dus 140 euro, een keukenmachine, een airfryer of een half varken.
0: Ja, nou, een half varken heb ik geen ruimte meer.
1: Nee?
0: 140 euro, man.
1: Oh, nou, dan noemen we dat. Is ook heel mooi. 140 euro. Ik heb het voor u genoteerd.
0: Ja.
1: Heel veel plezier ermee.
0: Ja,
1: komt mooi uit met dit mooie weer. Ja, dat terrasje pakken of lekker barbecue. Noem maar op, je kan alle kanten ermee op.
0: Ja.
1: Nou, heel veel plezier nog en dan ga even terug naar de telefonie.
0: Ja.
1: Doei doei.
0: Mooi.
1: Mooi. En als het goed is hebben we ook een tweede beller. Goedenavond. Oh, daar was hij al.

0: Een hele goede avond, Radio Bingo met Elsa.
1: Ja, hallo, met Liesje Tuin.
0: Hallo.
1: Hallo, met Liesje Tuin.
0: Liesje?
1: Ja.
0: Liesje.
1: Liesje.
0: Oh, Liesje. Ik verstond het niet goed, sorry hoor.
1: Nee, nee, ja, ja.
0: En waar had u een kaartje gekocht?
1: Bij Jumbo.
0: Bij de Jumbo, hier in Vlagwedde.
1: In Winschoten.
0: Oh, in Winschoten. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Ik zet het er een bij. Ja, dat is ook zo. Wat een mooie naam ook, Lucie. Ik heb dat echt nog nooit... ja, Lucie wel.
1: Ja, ja.
0: Okay. Hey, leuk. En u heeft een volle kaart. Dus zullen we eerst even kijken of die goed is?
1: Ja.
0: Ja, dan mag u alle getallen opnoemen.
1: Nummer 10. 33. 66. 73. 87. 1. 17, 26, 47, 55, 32, 58, 69, 79, 89.
0: Daar waren ze.
1: Ja, daar waren ze.
0: Nou.
2: De door u opgegeven nummers zijn ingevoerd in de bingo-computer en worden nu gecontroleerd. Is de bingo goed of is die fout? De door u opgegeven bingo is goed.
0: Natuurlijk, helemaal goed.
1: Ja, mooi waar.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja. Dankjewel.
0: Welke prijs had u graag gewild? Moet ik ze nog even opnoemen?
1: Nee hoor, ik wil graag geld.
0: Geld, 70 euro.
1: Ja, klopt.
0: Helemaal mooi. Zet ik dat er neer en dan wordt dat volgende week bij u gebracht.
1: Dat is prima.
0: Ja, nogmaals gefeliciteerd en heel veel plezier ermee.
1: Ja, dankjewel.
0: En graag gedaan. U gaat terug naar de telefonie.
1: Ja hoor.
0: Doei.
1: Doei.
0: Zo, dit waren de prijzen wat betreft de bingo's. We hebben natuurlijk nog wel een troostprijs weg te geven. En gaan we straks, als alle lijnen vrij zijn, dan ga ik zeggen wie er mogen bellen. En dan kun je natuurlijk een leuke prijs winnen nog. 15 euro contant, een fessiecheck of een bol.com-check van 5.

15 euro. Droge worsten, 3 straatjes gewone en 3 straatjes superbingo kaarten. Nou, de lijnen zijn vrij, dus dan mag degene die aan de zijkant van zijn kaartje het lotnummer 6606 of 2466 heeft. 6606 of 2466. Mag je nu bellen naar 0599 313 579.

0: Ja, we hebben twee bellers. De eerste beller, wie heb ik aan de lijn?
1: Ja, goeiedag.
0: Goeiedag.
1: Ploeger, Winschoten.
0: Ploeger uit Winschoten.
1: Ja.
0: Zit jij bij mevrouw Ploeger aan tafel?
1: Die zit hier over mee.
0: Oh, leuk ja. Welke lotnummer heb jij?
1: 6606.
0: Klopt helemaal en die komt weg bij...
1: Jumbo.
0: Helemaal goed. Oké, wat wou je graag voor prijs?
1: De bingo-kaart.
0: De bingo-kaarten. Staat voor jou genoteerd. Helemaal goed. Ja. Je gaat even terug naar de telefonie. Gefeliciteerd nogmaals.
1: Ja, dank je.
0: Hoi. De tweede bellen. Wie heb ik aan de lijn?
2: Marvin.
0: Marvin, hoi.
2: Hoi, ik bel voor 2466.
0: Ja, en waar komt hij vandaan?
2: Metting.
0: Metting, klopt ook helemaal. Nou, gefeliciteerd. Waar kan ik jou blij mee maken?
2: Met de droge worsten.
0: De droge worsten. Okay. Helemaal goed. Nou, gefeliciteerd. Dan een prijsje.
2: Dankjewel.
0: Ja, je gaat terug naar de telefonie.
2: Dank u.
0: Hey, mooi Marvin.
2: Hoi.
0: Zo, wij hebben de eerste ronde hebben erop zitten. Maar we zijn straks om 9 uur weer terug voor de Super Bingo voor de 400 euro. Tot straks.

0: Zo, de pauze is voorbij. We gaan weer verder met de Super Bingo. We spelen voor €400 uiteraard. Ik hoop dat iedereen er thuis klaar voor zit. Wij zijn er in ieder geval wel klaar voor. Ik wens van iedereen heel veel succes.
1: Eenendertig. 7.
0: Nummer 7.
1: 7. 77.
0: 77.
1: 77. 22.
0: 22.
1: 22. 60.
0: Nummer 60.
1: 60. 1.
0: 1. 1. De laatste getallen weer van deze eerste trekking.
1: Nummer 30.
0: Is 30.
1: 30.
0: In deze eerste ronde vielen de getallen 31, 7, 77, 22, 60, nummer 1 en 30. Tweede ronde. We gaan uiteraard voor de volle kaart, geen randjes. De volle kaart is €400.
1: 39.
0: 39.
1: 39. 58.
0: 58.
1: 58. 86.
0: 86.
1: 86. 4.
0: Nummer 4.
1: Fire.
0: Dat is echt, goed dialect. Damian.
1: 89.
0: 89.
1: 89. 6.
0: Nummer 6.
1: 6.
0: 7.
1: 47.
0: 47.
1: 47.
0: En dat was het laatste getal van deze tweede trekking. In deze ronde vielen de getallen 39, 58, 86, 4, 89, 6 en 47. Derde ronde. Nummer 52.
1: 52. 54.
0: 54.
1: 55. 24.
0: 24.
1: 25. 28.
0: 28.
1: 28. 27.
0: 27.
1: 27. 40.
0: Nummer 40.
1: 40.
0: En de laatste van deze derde trekking. En daarna worden alle getallen nog een keer in numerieke volgorde herhaald.
1: 8.
0: Nummer 8.
1: 8.
0: Oké. Okay. Even diep inadem.
1: Hoppa.
0: Komt-ie.
1: Nummer 1, 4, 6, 7, 8, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 39, 40, 47, 52, 54, 58, 60, 77, 86 en 89.
0: En dat waren alle getallen die geweest zijn. We gaan verder met de vierde trekking.
1: Achtenveertig. 75.
0: 75.
1: 75. 76.
0: 76.
1: 76. 88.
0: 88.
1: 88. 45.
0: 45.
1: 45. 63.
0: 63.
1: 63. 13.
0: En nummer 13.
1: 13.
0: Dat is de laatste van deze vierde trekking. Daarin vielen de getallen 48, 75, 76, 88, 45, 63 en nummer 13. Vijfde ronde.
1: Eenentachtig. 83.
0: 83.
1: 83. 43.
0: 43.
1: 43. 34.
0: 34.
1: 35. 68.
0: 68.
1: 68. 33.
0: 33.
1: 33.
0: Laatste van deze vijfde trekking.
1: 80.
0: Nummer 80.
1: 80.
0: Ik herhaal ze even. Ze 81. 83. 43. 34, 68, 33 en nummer 80. Zesde ronde.
1: Zevenenzestig. 73.
0: 73.
1: 73. 64.
0: 64.
1: 65. 42.
0: 42.
1: 42. 69.
0: 69.
1: 69. 78.
0: 78.
1: 78. 53.
0: En nummer 53.
1: 53.
0: 53. En dat was de laatste van deze zesde trekking. Daarin vielen de getallen 67, 73, 64, 42, 69... 78 en 53. De zevende ronde.
1: 71.
0: 71.
1: 71. Vijfentachtig.
0: 85.
1: 85. 5.
0: Nummer 5.
1: 4. 49.
0: 49.
1: 49. 19.
0: 19.
1: 19. 59.
0: 59.
1: 59.
0: Laatste van deze zevende trekking.
1: Nummer 2.
0: Nummer 2.
1: 2, ja.
0: Hier in vierlende getallen 71, 85, 5... 49, 19, 59 en nummer 2. Achtste ronde.
1: Zesentwintig.
0: 26.
1: 26. 25.
0: 25.
1: 25. 36.
0: 36.
1: 36. 74.
0: Nummer 74.
1: 75. 16.
0: Nummer 16.
1: 16. 70.
0: 70.
1: 70.
0: De laatste alweer van deze achtste trekking.
1: Dat is nummer 3.
0: Nummer 3.
1: 3, ja.
0: In deze ronde vielen de getallen 26, 25, 36, 74, 16, 70 en nummer 3. Negende ronde alweer. Komt steeds dichter bij de volle kaart. Wie gaat hem winnen vanavond?
1: 38.
0: 38.
1: 38.

0: Goedenavond, goed is iemand aan de lijn. Goedenavond.
1: Goedenavond, met Miranda.
0: Hallo, Miranda.
1: Hallo. Ja.
0: Had je al eerder gebeld vanavond?
1: Ja, ik was de eerste die belde.
0: Ja, ja, de middelste rijtje volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Nou, wat goed. Een superavond, of niet?
1: Nou ja, deze is van mijn vriendin, hoor.
0: Die is van je vriendin? Nou ja, hij zit wel aan dezelfde tafel.
1: Ja, dat zeker weten.
0: Ja, en waar komt je kaartje vandaan?
1: IJzeren klap.
0: Oké, nou dan gaan we eerst maar kijken of die goed is. Mag je alle getallen van je kaartje opnoemen?
1: Dus nummer 3, 28, 30, 48, 75, 26, 36, 49, 54, 71, 2, 19, 22, 69 en 85.
0: Oké, hey, wat is de naam van je vriendin?
1: Heidi.
0: Heidi? Oké, dan zet ik dat er even bij. Gaat wel om €400 natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, we gaan kijken of die goed is.
1: Ja hoor.
2: Deze bingo is... goed!
0: Ja! Joehoe! Zo, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Heidi ook natuurlijk. Of Heidi, ja, die heeft nog gewonnen. €400.
1: Ja.
0: Dat komt mooi uit in deze vakantieperiode. Of heb je vakantie al gehad?
1: Nee, wij gaan vrijdag op vakantie.
0: Vrijdag? Oh, lekker. Waar ga je heen?
1: België.
0: Oh, leuk. Zitten de Belgen er nog in met voetbal? En dan is het daar ook wel feest, zeker?
1: Weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, volgens mij wel. Of zijn die er al uit?
3: Nee, België is er al uit.
0: Oh, België is er al uit. Oh, ik
1: jammer.
0: Niet zo heel veel. Ik weet dat Frankrijk er nog in zit. Ja, we hebben blond hier aan, sorry. Hey, Heidi en Miranda, heel veel plezier met jullie prijs en een hele fijne vakantie gewenst.
1: Ja, dankjewel.
0: En nou ja. Ja, ik heb er niks aan toe te voegen.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ga even terug naar de telefonie.
1: Is allemaal goed.
0: Oké, doei doei.
1: Doei.
0: Hoi. Zo, dat waren de hele gelukkige winnaars. €400. We hebben natuurlijk nog het 21-spel. We gaan eerst even luisteren naar de spelregels.
4: Het 21-spel. Na de Super Bingo spelen we het 21-spel. Er worden 2 bellers in de uitzending gehaald. Iedere beller krijgt 1 kaart. Degene met het hoogst aantal punten op de kaart mag beginnen. Daarna is de tweede kandidaat aan de beurt. U probeert om 21 punten te behalen of zo dichtbij mogelijk te passen. Boven de 21 punten heeft u verloren. Er mag alleen vanaf 17 punten worden gepast. De kaartwaarden zijn heer 3 punten, vrouw 2 punten en boer 1 punt. Aas is 1 of 11 punten naar keuze. Deze keuze mag maar 1 keer per spel worden gemaakt en later niet meer worden omgewisseld. De kaarten 2 tot en met 10 hebben hun normale puntenwaarde. De joker telt niet mee. Er mag niet worden gesplitst. Als er 7 kaarten voor u zijn getrokken en u hebt minder dan 21 punten, dan wint u. Tenzij de andere kandidaat 21 punten heeft behaald. Als beide spelers hetzelfde aantal punten behalen, dan zijn er 2 winnaars en wordt de prijs gedeeld. Wat kunt u winnen? 12 gewone bingokaarten of 12 super bingokaarten als u 21 punten heeft behaald. Degene die een prijs heeft gewonnen mag 4 weken lang niet meer meespelen. Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij de regie van het programma.
0: Oké, dat was heel duidelijk. Wij gaan nu vertellen wie er mogen bellen. Dan mag je bellen naar 0599-313-579. Wanneer jij je kaartje hebt gehaald in de studio, dus hier in Vlagwedde, of dat je ze aan de deur hebt gekocht, dus onze eigen kaartjes, dan mag je bellen naar 0599-313-579.

0: que tú y que tú, vos un riquito como tú. Queriendo tal vez la hoja, vos un riquito como tú. Yo no sé más que que tú y vos riquito como tú. Queriendo tal vez la hoja, vos un riquito como tú. Más que tú y más que tú y más que tú y que tú y borrequito como tú, que no sabes la voz, borrequito como tú, y yo sé más que tú, yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú, y que tú y que tú y que tú, que tú, que tú y borrequito como tú, que no sabes la voz, borrequito como tú, yo sé más que tú, más que tú. Más que tú, más que tú, y más que tú, y borrequito como tú. Que no sabes si la
1: Het 21 spel.
2: Ja, we zijn aangekomen bij de 21 spel. We hebben twee bellers. De eerste beller, wie heb ik aan de lijn?
3: Ja, mooi, met Wuppie weer.
2: Ah, Wuppie.
3: Ja, het is Koortje van Ina, hoor. Maar,
2: Koortje van Ina, oké. Okay. Nou, dat geeft niks. Zal ik gewoon Wuppie erin zetten? Of,
3: ja,
2: ik heb het hier aan de lijn. Dan gaan we gewoon even kijken. Wel, dat zijn niet meer spullen. De tweede beller. Oh, sorry. Hallo.
4: Hallo, met Thomas.
2: Thomas?
4: Yes.
2: Oké. Okay. Thomas, die gaat het opnemen tegen Wuppie. Ze is een ervaren speelster, dus... ja, jij ook. Heb je al vaker meegedaan?
4: Elke week. Ik heb hem vorige week nog gewonnen.
2: Oh, echt? Is dat zo?
4: Ja, de €500.
2: De €500. Kijk eens aan. Ja. Oh, netjes. Nou, je mag het nou doen met een troostprijsje. Tenzij, of niks. Dat kan ook nog. Maar dan is het nog wel even warm op te zeren. Nou, Wuppie, is dat kloofuur?
4: Ik ben er allemaal kloofuur.
2: Thomas ook. Nou, dan gaan we een kaart neerleggen voor Wuppie.
5: Een hart en vrouw.
2: Hart en vrouw, dat is 2 punten. En Thomas die krijgt een...
5: Klaver 9.
2: Dat is 9. Thomas heeft de hoogste kaart, dus die mag beginnen. Thomas, jij krijgt een kaart erbij.
4: Goud.
2: Oké, okay. Welke wordt het, Amjan?
5: Een ruiten 9.
2: Dan zit jij direct al op 18 punten.
4: Nou, zullen we hem dan direct passen?
2: Direct, ja, dat is aan die de keuze. Kist naar horen, de bieneem, kist passen.
4: Ja, dan ga ik te winnen. Ik ben passen,
2: ja,
4: man.
2: Dat kan. Ik zal persoonlijk ook passen.
4: Ja, het zal maar.
2: Ja, 18. Oké, okay, Wuppie, de lat ligt hoog. Doe
4: ja,
2: eens een vraag.
4: Ik wil erop.
2: Ja, doe eens 2 punten, dus er komt door naar bie.
5: Dat is een harten 5.
2: Dat is 7.
4: Yes.
2: Kaartje erbij.
5: Dat is een ruiten 6.
2: Dan heb je 13.
4: Ja. Kom maar op.
2: Kom maar op.
5: Dan krijg je een aas.
2: Ja, dat is 11 of 1. Nou ja, 11, dan heb je 24. Dan wordt het 1, denk ik, hè?
4: Ja, beter, hè?
2: Ja. 14. Oké. Okay.
5: En dan heb je een harten 8.
2: Ja, dat is net even te veel. 22.
4: Ja, ja.
2: Heel jammer, Wuppie.
4: Ja.
2: Maar doe eerst gelukkig wel aan prijs won vernomen, hè?
4: Ja, maar deze was nooit voor mij, ja?
2: Oh, nee, dan is het ook je niet zo erg. Gunst die vriendin dat ook. Ja, nee, dat was ook maar een grapje, hoor. Nou, Thomas, okay. jij hebt gewonnen. De gratis bingo-kaarten worden naar jou thuis gestuurd. En dan kun je volgende week weer gratis meespelen.
4: Dat doen we.
2: Ja, nou, dankjewel. Een hele fijne avond allebei.
4: Ja, jou ook.
2: Oké, okay. Hey, je gaat terug naar de telefonie.
4: Is goed.
2: Yo, doei doei.
4: Hoi.
2: Zo, ik wil iedereen bedanken die vanavond meegewerkt heeft aan deze bingo. Met name Gina en Tinja bij de telefoon. Jan bij de knopjes. En naast mij Harm-Jan. Ik vond dat je het heel goed deed.
5: Dankjewel.
2: Bedankt weer voor vanavond. Mijn naam is Elsa en ik wens iedereen een hele fijne avond. En misschien vakantie, wat dan ook. Tot de volgende keer. Dag.
5: Doei.

0: Het is nu 10 uur.
1: Dorien Bouwman.
0: Het is nu 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de